sit together on the sofa with the music way down.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis lang uit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Bij een Russische raketaanval op de Oekraïnse stad Sumy, op zo'n 20 kilometer van de grens met Rusland, zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen. 20 anderen raakten gewond, onder wie 3 minderjarigen, en een stuk of 10 van hen zijn er ernstig aan toe. Een aantal moest direct worden geopereerd om in leven te blijven. Volgens de autoriteiten trof een zweefbom een appartementencomplex. Ook in de steden Dnipro en Zaporizhia vielen doden en gewonden bij Russische raketaanvallen. Het dodental door de zware aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot zeker 2645. Meer dan 12.600 mensen raakten gewond en zo'n 15.000 personen zijn dakloos geworden. Hulpdiensten zoeken nog altijd onder het puin naar slachtoffers. Volgens een website voor vermisten is met bijna 36.000 mensen nog geen contact geweest. De aardbevingen van ruim een week geleden behoren tot de zwaarste die Venezuela in meer dan een eeuw heeft getroffen. En veel slachtoffers wachten nog altijd op hulp. De Groenlandse premier Nielsen heeft gezegd dat de Amerikaanse druk op Groenland weliswaar sterk blijft, maar hij benadrukte tegelijkertijd dat het eiland in het Noordpoolgebied nooit te koop zal zijn. Volgens Nielsen staat het autonome gebied binnen het Koninkrijk Denemarken al zo'n 2 jaar onder druk van de VS, sinds de Amerikaanse president Trump zei dat hij het koste wat kost wil inlijven. Nielsen wil juist een nauwere samenwerking met landen die de democratische waarden delen, zoals Canada en de EU-landen. En alle gemeenten die nu nog geen asielopvang regelen, moeten zich binnenkort melden bij het ministerie van Asiel. Minister Van den Brink zet daarmee de volgende stap in wat hij noemt het escalatieproces. Volgens hem hebben zo'n 47 gemeenten nog altijd niet uitgelegd waarom ze te weinig opvangplekken aanbieden. Als gemeenten hun wettelijke taak blijven negeren, kan het Rijk uiteindelijk zelf een opvanglocatie in hun gebied aanwijzen. Volgende week worden ook de namen van de eerste gemeenten bekendgemaakt. Het weer vrijwel droog met kans op wat lichte regen in het Waddengebied. Het is 8 tot zo'n 17 graden bij een zwakke aan de kust matige zuidwestenwind. Overdag krijgen we zon in het zuiden en wolken in het noorden bij 20 tot 27 graden. Tot zover het radionieuws.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ampt-Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. De 9 drones die vorig jaar boven een Nederlandse vliegbasis vlogen, kwamen waarschijnlijk van Russische schepen op de Noordzee. Dat is de conclusie van de Britse denktank IISS na onderzoek naar drone-incidenten in Europa. Volgens de onderzoekers maakten de drones deel uit van een Russische operatie om de NAVO-luchtverdediging te testen. Onder meer vliegbasis Volkel en Eindhoven waren doelwit. De drones vlogen laag vanwege de radar en verdwenen weer snel bij ontdekking. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn de uitvaartplechtigheden bezig voor de overleden geestelijk leider Ayatollah Ali Khamenei. Gisteren was er de plechtigheid voor buitenlandse delegaties en andere genodigden uit zo'n 100 landen. Vandaag krijgt het publiek de gelegenheid om afscheid te nemen. Er worden de komende dagen miljoenen mensen verwacht. Khamenei overleed eind februari bij een Amerikaanse Israëlische luchtaanval. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11. Are you ready?

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. 3 mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Ampdelde. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

Radio Amerika is overal. Ga voor meer informatie naar radioamerika.nl. Radio Amerika is echt overal.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. 3 mannen zijn vrijgesproken van betrokkenheid bij de moord op de Noord-Ierse journaliste Lyra McKee. Ze kwam in 2019 op 29-jarige leeftijd op het leven toen ze tijdens rellen in Londonderry werd neergeschoten. De paramilitaire groepering New IRA eiste destijds de verantwoordelijkheid op. De rechter oordeelde dat er onvoldoende bewijs was dat de verdachten de schutter hadden geholpen. Bij een Russische aanval op het centrum van de Oekraïnse stad Sumy zijn zeker 4 mensen om het leven gekomen en 27 anderen gewond geraakt. Meerdere appartementen en winkels zijn getroffen door zware glijbommen. Onder de doden zijn een 5-jarig meisje en haar moeder. Hulpdiensten zoeken nog naar slachtoffers onder het puin. Ook in andere delen van Oekraïne vielen doden door Russische aanvallen. Het treinverkeer ten zuiden van Rotterdam ligt nog zeker tot maandagochtend stil. Spoorbeheerder ProRail zegt dat het herstel van de kabels na de brand van maandag in een kabelgoot veel ingewikkelder is dan eerder gedacht. Door die brand zijn zo'n 200 spoorwegkabels beschadigd. Er rijden tussen Rotterdam en Zwijndrecht geen treinen, maar stopbussen. Internationale treinen en goederentreinen worden omgeleid. Een fietser is gisteravond zwaar gewond geraakt bij een aanrijding met een auto in het Overijsselse Amt Delden. Het slachtoffer is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist is aangehouden op verdenking van rijden onder invloed na een blaastest. De politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk met de fietser en de auto. De provinciale weg N740 was daardoor tijdelijk afgesloten voor alle verkeer. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.
2: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gebruikelijk vrijdag is het al vroeg druk. Het is vooral heel erg druk bij Arnhem door ongelukken, maar ook van Utrecht naar het zuiden lange files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard staat ook een lange file. Daar heb je nu een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Daar is de weg ook deels afgesloten. Je kunt omrijden via de Ring Noord, via de Zeeburgertunnel als je richting Rotterdam moet. Op de A8 is het daardoor ook vastgelopen van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, bijna een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Je moet nog wel rekening houden met grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je een uur.
4: Welkom, goedemorgen.

Ja, nog een keer. Oké. Boys and the Bow Boys. Basta, basta. Finito. Zeg welkom op deze zaterdagochtend. We gaan de heerlijkste muziek voor je draaien tot aan de klokken van 10 uur. En daar doet Anouk aan mee. Hier is Michel.

Een lekker nummertje van Anouk en Michel. Dat zei ik. Do you remember? Nou, we gaan gauw door naar een nummertje van de BB&Q Band. Hier is Jeannie.

time, every woman. Check again. Ja, en er werd gezegd dat dit een soort remix is. Maar volgens mij is dit helemaal geen remix. Maar goed, het is gewoon het nummer van hun. Het is 17 minuutjes over 8. We gaan door met Alex Warren. Hier is The Fever Dream.

Jay-Z en Alicia Keys. Empire State of Mind. Ja, lekker nummertje uit. Die mooie, goede Zero, zoals ze zei, 2009. Daar kwam dit nummer uit. Melanie is daarentegen wat ouder. Uit 1969 rijden wij Beautiful People.

0: And if you take care of him, well, then maybe he'll
1: Melanie
0: take care of you.
1: And the beautiful people. Lekker ouwtje. Uit die mooie doos van de Sixties. Eentje die iets hoger stond in, eens even kijken, 1980, ja. Dit nummer, het blijft een mooi nummer, vind ik zelf, hoor, van Maywood. Mother, how are you today?

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Zoals gebruikelijk op vrijdag is het al vroeg druk. Het is vooral heel erg druk bij Arnhem door ongelukken, maar ook van Utrecht naar het zuiden lange files. Op de A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en de afrit Valkenswaard staat ook een lange file. Daar heb je nu een uur vertraging door bergingswerkzaamheden na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Er is ook een ongeluk gebeurd op de A10 bij de Koentunnel. Daar is de weg ook deels afgesloten. Je kunt omrijden via de Ring Noord, via de Zeeburgertunnel als je richting Rotterdam moet. Op de A8 is het daardoor ook vastgelopen van Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Koenplein, bijna een uur vertraging. Op de A12 Utrecht-Duitse grens bij Zevenaar 20 minuten vertraging. Daar gebeurde eerder een ongeluk, maar alle rijstroken zijn vrij. Je moet nog wel rekening houden met grenscontrole. En op de A50 Arnhem-Apeldoorn bij knooppunt Beekbergen is ook een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Er zijn twee rijstroken dicht en dat kost je een uur.
2: Via online, app en diverse radioportals. Dit is Radio Amerika.

De nieuwste. Misschien is het tijd van de heer Berendsen. Lekker nummertje. Ik hoop dat hij het ook weer gaat maken met dit nummer. Oké. Lekker door naar een vrij oudje wel, hè. 1970. The Jackson 5. I Want You Back.

Sinita and So Macho. 10 minuutjes over 8:30 alweer. Oh, wat gaat die tijd toch hard. R. Kelly. If I could turn back the hands.

Een heerlijk nummertje van R. Kelly. If I could turn back the hands of time. Wauw, wat een lekker lang nummertje zeg hé. Ja, ik draaide hem eigenlijk van het album. Omdat ik het hele album eigenlijk wel goed vond van R. Kelly. Maar dit was ja een van zijn bekendste. Ik denk, dan gaan we die toch even lekker draaien. We gaan eventjes terug naar de jaren 70 alweer. Doen met Pink Floyd. Another Brick in the Wall, Part 2.

another brick in the wall. Pink Floyd. Ja, we gaan weer eventjes kijken in die Nederlandse tipraad. Want daar zijn nogal wat nummertjes binnengekomen. Een stuk of zes geloof ik. Waarvan ik een aantal goed vind. Mitico. DJ Goya.

DJ Goya, Jason Derulo, Melody. Een lekker rustig nummertje trouwens. Mi Chico, hij duurt wel heel erg kort, vind ik. Nou, laten we maar eventjes naar een nummertje gaan wat iets langer duurt. Corey Hart, Sunglasses in the Night. Voor de late afstemmers, een hele goede morgen. Dit is de ochtendwekker.

Corey Hart en de Sunglasses at Night. Ja, ik zou geen zonnebrillen doen in de nacht, maar goed. Dat is ieder zijn eigen ding natuurlijk. The Cure. In Between Days.

In Between Days, The Cure. De laatste voor de klokken van 9 uur wordt deze van Sia, The Weeknd en Diplo.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swift's broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het Radio Nieuws.
2: Goedemorgen. Kopje koffie?

New Radicals. You get what you give. Een lekker binnenkomertje. Om 7 minuutjes over de klokken van 9. Doe je met heel wat anders natuurlijk, want ja, we hebben natuurlijk van alles en nog wat. Onder andere deze van Rain Paris. Een lekker nummertje van Dolce Vita. Even lekker naar die zomerse klanken. En zoals ik het zie, de zon is er weer bij vandaag. Vandaag ook zomerradio. Ach, maak het allemaal uit. Heb je een verzoekplaat? Je bent al niet te laat. Je kan het nog eventjes aanvragen. Ik ben er in elk geval tot 10 uur. En daarna natuurlijk een tal van andere collega's.

De laatste nieuwe van Gracie Abrams. Look at my life. Gaan we over naar deze van Cascada.

Cascada and I Need a Miracle. And it is Casey. Please don't go.

Vier minuutjes voor 9:30. Je hoort de Lionel Richie. En Love. Oh, Love. Het is niet zo'n groot succes geweest voor hem, dit nummer. Maar ja, hij heeft vele nummers gemaakt. Wat wel echt een groot kassucces was. Laat ik het daar even ophouden. Crazy. I will stay.

Een oud nummertje alweer. Uit het jaar 1988. Van Nieuw Orde. De Blue Weekend. Oh nee, de Blue Monday. Ja, de Blue Monday. Nou, de maandag zal nog wel lekker blue blijven hoor. Dat weet ik wel heel erg zeker. Dit is Shocking Blue. Blue Bluesome Lady.

Shocking Blue. Ja, 1971 alweer. De Blossom Lady. Nou, we gaan eens even kijken. De dagelijkse tipraad hebben we ook nog. Deze van Benson Boone. Die komt daar ook in binnen. The Time of My Life. Persoonlijk vind ik dit een mooi nummer. Ja, ieder zijn eigen smaak.

de nieuwste van Benson Boone. At the time of my life. Wat een heerlijk nummer. Nou ja, goed. Ja, ieder zijn eigen smaak natuurlijk. Hè? Ja, er zit hier al gelijk eentje nee te schudden. Ik denk, nou ja, oké, okay, prima hoor. Wat jij niet goed vindt, daar kan ik niks aan doen. Aha. The sun always shine on TV.

The sun always shines on TV. Nou, ik denk dat hier boven Nederland ook wel flink schijnt. Die mooie zon. Je hoorde A-ha. Ja. Nou, dan gaan we hier naartoe. Even een beetje de zon in huis houden. Mocht je dadelijk de weg op gaan, dan zou ik zeggen, rij voorzichtig, want het is druk. Het kan druk zijn op bepaalde punten. Ja, met Radio Amerika aan, blijf je natuurlijk gezellig onder ons. Hier zijn de Pointer Sisters.

En wat hebben deze drie dames toch een hoop muziek gemaakt. En allemaal van dit soort muziek. Heel lekker, hè, die disco. The Pointer Sisters. I'm so excited. Ja, dat vind ik zelf dus ook wel een beetje. Ja, mijn adem begint een beetje op te raken. Maar het programma is ook bijna afgelopen. En ik kan lekker even een koude plons nemen.

Boniem. Ja, oké, okay. Belfast. En dat allemaal aan het einde van het programma natuurlijk. Want ja, ik heb geen tijd meer over om nog een nummertje te draaien. Nou, dat doen we dat lekker niet. Maar we nemen wel even een stukje gezelligheid op de achtergrond mee van Jojo Bennett. En Living Room. Jullie kunnen dat nummer toch? Ja. Nou ja, goed. Het programma zit weer op. En ik ga Mohammed Khan lekker laten zweten in de studio. Die gaat de volgende twee uur lekker van me overnemen. Met klinkende klassiekers. Ja, ik zou zeggen, Mohammed, zet die airco maar gewoon wat harder voor je nog. Maakt niet uit. Hij kan het hebben. Voor wat mij betreft, maak er een mooie dag van. Dat ga ik dus ook even doen. Ja, ik ga niet zeggen dat ik een plonsring hier zo voor mijn deur in de Maas. Dat ga ik dus niet doen. Maar wel ergens anders. Mocht je een verzoek laten hebben van een der programma's, ze zijn allemaal welkom. Maak er een mooie dag van. Hierna dus Mohammed K. En ik zou zeggen, morgenochtend ben ik weer bij je. En dan ga ik kijken of dat mijn avondbries zo is dat ik het 8 tot 12 ken. Anders wordt het van 9 tot 12. Hey, tot morgen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swifts broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover het radionieuws.

0: En Otto van een Disco. Een mooi liedje uit de jaren 80. In twee talen uitgebracht overigens. In het Engels en in het Frans. Maar nu dus de Engelse versie. Welkom, het is weer zaterdag. Een nieuwe klinkende klassiekers aflevering. Dank aan Rinus van der Meer straks. De 12 inch van zwart vinyl in uw tweede tweeluik. Maar eerst nog even muziek van Aziat, Pat Benatar, Cheek. En een zomers liedje at the Zeros.
1: It's

0: As Yet. En het mooie Last Night. Daarna dus ook nog een ander singeltje. En toen verdwenen ze weer van het muzikale strijdtoneel. Straks muziek van Stevie Wonder en Babyface. Muziek van de Dolly Dots. Exhale uit de jaren 70. En de 12 inch van Zwart Vinyl. Maar eerst nog even muziek uit de Zero's.
1: Radio Amerika. Overal te beluisteren via onze app. Of www.radioamerika.nl.

0: Waar je ook bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.
1: Bij ons klinkt de muziek net even anders. Radio Amerika.
2: Rotterdam.

0: van de kast. En de kast zette Friesland op de kaart muzikaal gezien. En dat hebben ze goed gedaan. Want het werd dan ook een nummer 1 hit. In 1997. Klinkende klassiekers bij Radio Amerika tot 12 uur. En daarna is het de beurt aan de collega's. Money, de 12 inch van zwart vinyl uit de jaren 80. Tell It To My Heart is de nummer 1 hit. Maar er is ook een kleiner singeltje. Prove Your Love, Taylor Dane.
1: Niet de orde, maar...

Oké, Whitney Houston heeft het ook gedaan in de jaren 90. Maar het origineel blijft toch mooier. En straks, echt waar, de lang beloofde Dolly Dots. Daar moet je nog even geduld voor hebben, want dit uur is er bijna op. Stevie Wonder en Babyface komen wel.

0: ijzerlijk geweld. Zometeen naar het nieuws van 11 uur. De tweeluid. En niet te vergeten, de muziek bij Radio Amerika. Nu nog even muziek uit de Zero's.
1: Goedemorgen. Kopje koffie? Gezellig.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. In de historische binnenstad van Sneek heeft een zeer grote brand gewoed in een flat aan de Oude Koemarkt. De brand ontstond rond 5 uur in een appartement op de 4e verdieping. Vanwege de uitslaande brand, de dichte bebouwing en de oudbouw schaalde de brand weer op naar grip 1. Er werden meerdere blusploegen, hoogwerkers en groot watertransport ingezet. Bewoners van omliggende appartementen zijn geëvacueerd en opgevangen. De brand is intussen onder controle. Taylor Swift en NFL-ster Travis Kelce zijn in New York getrouwd. De ceremonie werd geleid door hun vriend Adam Sandler, terwijl Swifts broer Austin haar getuige was en Kelce's broer Jason als best man fungeerde. Rond de locatie verzamelden zich honderden fans. De Empire State Building kleurde lichtblauw als verwijzing naar Something Blue. Er zou een receptie gepland staan voor zo'n 1000 gasten en verder zou het koppel deze week $26 miljoen aan goede doelen hebben geschonken. In de Duitse stad Erfurt is de politie massaal uitgerukt rond het partijcongres van de radicaalrechtse Alternatieve Für Deutschland. Duizenden demonstranten protesteren tegen de partij. Volgens Duitse media zijn wegen geblokkeerd, hebben actievoerders zich aan tramrails vastgelijmd en is het lokale AfD-kantoor bekogeld met vuurwerk en verfbommen. Daarbij raakten ook enkele agenten gewond. De politie verwachtte tienduizenden demonstranten en zette duizenden agenten in. In Brazilië heeft het Hoge Rechtshof bepaald dat oud-president Jair Bolsonaro zijn straf onder huisarrest mag blijven uitzitten. Hij mocht in maart om gezondheidsredenen de gevangenis verlaten. En hoewel zijn toestand volgens de rechter is verbeterd, wegen zijn leeftijd en medische klachten mee in het besluit om hem thuis te laten blijven. Bolsonaro kreeg in september 27 jaar gevangenisstraf voor het beramen van een staatsgreep na zijn verkiezingsnederlaag tegen Lula da Silva. Dan nog het weer. Zon en wolken wisselen elkaar af. In het noorden valt af en toe wat lichte regen. In het zuiden blijft het droog met geregeld zon. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 graden in het zuidoosten. Tot zover.

En dat was Peter Gabriel en Sledgehammer even over L. Welkom in uur 2 met straks muziek van Blackstreet, Dolly Dots, Shirts, De Tweeluik. En nu eerst even muziek uit de Zero's. Zomerse muziek uit de Zero's om precies te zijn.

En het mooie No Dikke, die daarna is ook nog een ander singeltje. De zang en rap was dan wel van Blackstreet. Maar de muzikale omlijsting was van Bill Withers. En Bill Withers kennen we van Lovely Day. De tweeluik overigens straks uit de jaren 90.

0: and Me, Emily Sunday. Drie singles heeft ze uitgebracht. Van de drie zijn er twee succesvol. And You're the Next to Me. En dan nu de tweeluik. En deze keer uit de jaren 90.
1: De tweeluik. Twee platen. Van dezelfde groep of artiest. Vandaag in de tweeluik.
0: Een Nederlands product dat over de hele wereld bekend was. En helaas bestaan niet meer. Nee. De successen die je straks gaat horen. The Twilight Zone. En de eerste Tribal Dance. De Radio Amerika Rotterdam Tweeluik voor deze aflevering is in handen van Two Unlimited.
1: De Tweeluik.

Racelijn gaat en Anita tot ofwel Two Unlimited, The Twilight Zone en Tribal Dance. En toen Anita en Ray stopten, gingen de Belgen verder met hun versie van Two Unlimited. Verder dan één album kwamen ze niet en successen 0-0-0. Heb je zelf een leuke verluik van de aflevering van aanstaande zaterdag, dan kan dat. En straks nog even muziek van Alan Parsons Project, The Braxtons, Rob de Nijs. En nu muziek uit Zero's. Oh,

0: Alan Parsons Project. Het zit erop. Niet getreurd. Aanstaande zaterdag een nieuwe. En zometeen na 12. Dan mogen de collega's van start bij Radio Amerika.
1: Wij maken je weekend compleet.
2: Radio Amerika.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. Het Great Barrier Reef voor de noordoostkust van Australië komt voorlopig niet op de UNESCO-lijst van bedreigd werelderfgoed. Volgens UNESCO is het rif namelijk veerkrachtiger geworden, ondanks de massale verbleking van afgelopen jaar. Wetenschappers zeggen dat het rif zwaar lijdt onder hittestress en stijgende zeetemperaturen. Australië verzet zich tegen de status bedreigd, omdat het rif jaarlijks miljoenen toeristen trekt, wat ruim 9 miljard Australische dollars per jaar oplevert. In Erfurt heeft de Duitse politie ingegrepen bij grote betogingen tegen de radicaalrechtse AfD, die daar haar partijdag houdt. Vanochtend werd het lokale AfD-kantoor beklad en werd er ook vuurwerk afgestoken. Groepen blokkeerden de toegangswegen en er waren ook betogers die zich hadden vastgelijmd aan tramrails. Volgens de organisatie kwamen er ruim 200 bussen vol met mensen op de betogingen af. De politie houdt rekening met in totaal 50.000 demonstranten. En in Amsterdam-West is vanmorgen een persoon om het leven gekomen bij een brand op een boot aan de Geuzekade. De brandweer wist het slachtoffer tijdens het blussen uit de boot te halen, maar hulp mocht niet meer baten. Het slachtoffer overleed ter plaatse. De melding kwam iets voor 5 uur binnen. De politie onderzoekt hoe de brand is ontstaan en probeert de identiteit van de persoon vast te stellen. De boot brandde helemaal uit. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.

Long Without You Now uit het najaar van 79. En wat een heerlijke brok. Feel good energie blijft dit toch. Ik zeg welkom bij de show. Kroon Café René. 2 uurtjes onvervalste hits op jouw radiostation. Mijn naam is Van Els. Neem je mee met bijvoorbeeld deze plaat Simply Red en Sunrise. Ik zeg een hele goede dag.

was die lekkere sprong in de pop classic Pleasant Value Sunday uit de zomer van 67 met het over de Monkees. We zijn lekker bezig en op gang hier in Krant Café René. Ja, en dit geluid, dat kennen we natuurlijk wel. Joyce McRae en Rock Your Baby.

0: Wist je het al?
1: Wist je het al? Pop Magazine neemt je mee langs verjaardagen, biografieën, laatste nieuws en de gebeurtenissen uit het verleden.
0: Check het op www.popmagazine.nl.
1: Popmagazine.nl.

oorspronkelijk opgenomen door Tina Turner als B-kantje. Maar deze heren, ja, die goten er weer een heerlijke lome Caribische saus overheen. En scoorde er een monumentaal nummer 1 hit mee in de Britse en de Nederlandse hitlijsten. Van de ontspannen reggae-vibes van Aswad schakelen we over naar een flinke dosis puur onvervalste Amerikaanse feel-good rock. Grand Funk Railroad met Some Kind of Wonderful.

Thuis heb ik nog een ansichtkaart waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw op de fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben.

simpele huizen tussen groen met boerenbloemen en een heg. Maar blijkbaar leefden ze verkeerd, het dorp is gemoderniseerd en nou zijn ze op de goede weg.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Werkzaamheden en grenscontroles veroorzaken meerdere files. Onder andere dus die grenscontroles op de A7, A12 en A76. In alle drie de gevallen een file van 15 minuten. Dan een ongeluk op de A12 Arnhem-Den Haag bij afrit De Meern bij Utrecht. Vanaf Houten 20 minuten vertraging. De rechterrijstrook is er dicht. En de A50 is dit weekend dicht vanwege wegwerkzaamheden. Mensen rijden lokaal om over de N304 vanuit Apeldoorn naar Ede. Tussen Hoenderloo en Otterloo 5 kilometer en 50 minuten vertraging.

Snowy White met die wonderschone meesterwerk Bird of Paradise uit de winter van 83. En wist je dat Snowy deze wereldhit eigenlijk puur per ongeluk scoorde? Het was namelijk destijds de vaste tourgitarist van Pink Floyd en Thin Lizzy en schreef dit nummer gewoon thuis op de bank voor ontspanning. En zijn platenmaatschappij hoorde het, rook een hit en sleepte hem tegen zijn zin in de schijnwerpers. Birds of Paradise, oftewel Snowy White. Dit is Wham en Everything She Wants. Blijf lekker luisteren. Grand Café René is er voor jou.

waren de onbetwiste koningen van de intelligente synthpop. It's a Sin uit de zomer van 87. Lekker hoor. Echt zo'n monumentaal nummer. Even wat anders. Ik heb geen plaat klaarstaan. Even wachten hoor. Zo. Rolls Royce en Car Wash.

werden er nog hele mooie platen uitgebracht en op MTV ja, uitgezonden. En deze track schreef daarmee geschiedenis. Let's Hammer en Peter Gabriel. Ik ben zo dadelijk bij je terug, dan voor het tweede uur Krantcafé René. Dit is een plaat uit het millennium tijdperk. Oftewel, Dansen aan Zee. De formatie Bluff.

0: Wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan, doen dat het vaakst met eigen auto. 1/3 blijft in Nederland, ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. Oekraïne heeft vannacht opnieuw Russische olieraffinaderijen met drones aangevallen, dit keer bij Sint-Petersburg. Volgens Russische bronnen zijn daar ruim 70 drones neergeschoten. Volgens president Zelensky in een bericht op X is ook de Russische marinebasis Kronstadt aangevallen, vlakbij Sint-Petersburg in het noordwesten van Rusland. Rusland bestookte ook Oekraïne weer vannacht met onder andere zweefbommen. Er werden 4 doden en 27 gewonden in Sumy gemeld. In Portugal zijn 9 mensen gewond geraakt bij grote natuurbranden in het binnenland in de buurt van Viseu. Het is daar plaatselijk zo'n 44 graden. Meer dan 1200 brandweerlieden zijn ingezet om de brand te bestrijden. 2 slachtoffers zijn er slecht aan toe en de brand heeft al ongeveer 10.000 hectare verwoest. Ook aan de noordoostkust van Spanje en in Zuid-Frankrijk woeden grote bosbranden. Aan de Costa Brava ging al meer dan 2000 hectare in vlammen op. En in Duitsland is het partijcongres van de AfD in Erfurt vanmorgen toch nog op tijd begonnen. Honderden deelnemers waren vroeg op pad gegaan om blokkades te vermijden. Ongeveer 20.000 demonstranten trokken de stad in om toegangswegen te blokkeren en het openbaar vervoer te ontregelen. Ook waren er sit-ins bij het vliegveld. De politie rekent met zo'n 50.000 tegendemonstranten en is met enkele duizenden agenten aanwezig. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is iets wat rommelig onderweg en hier en daar is het ook aardig aansluiten. Wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken files, zoals op de N304 Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterloo ruim een half uur vertraging. De A50 is dicht en men rijdt nu dus lokaal om. Verder een ongeluk bij Barneveld op de A1, Amsterdam-Apeldoorn. Vanaf knooppunt Hoevelaken een file van 1 uur. De weg zelf is dicht, maar je kunt er wel langs over de vluchtstrook. Dan een demonstratie bij Utrecht op de A12. Komende vanuit Den Haag is bij Houten de parallelrijbaan dicht.
0: De allerbeste hits van Harmelen.
2: En tot slot werd de A12 richting Den Haag vanuit Arnhem. Tussen Houten en Wijnen 20 minuten. De rechterrijstrook is er nog.

eerste naam uit de popgeschiedenis. Davy D. Dozy Dizzy. En met dit is natuurlijk een stampende hitje. Save Me uit het najaar van 66. Welkom terug bij Tweede Uur Krantcafé René van die rammelende beatpop. Uit de jaren 60 gaan we gewoon eventjes naar een exact dezelfde titel. Maar dan spoelen we de tijd eventjes door. 10 jaar vooruit. En luisteren naar Save Me van Silver Convention.

0: Dat was Huey Lewis en de News met die monumentale rockhit The Power of Love uit de zomer van 85. En deze plaat is natuurlijk voor eeuwig verbonden aan de legendarische film Back to the Future. Heb je een cowboyhoed? Zet hem op, want hier is Rednecks en Cotton Eye Joe.
1: I've been married long time.

was natuurlijk die onbetwiste koning van het levenslied. André Hazes met die ultieme barklassieker het laatste rondje uit het najaar van 84. Beter bekend bij iedereen als De Hoogste Tijd. En wist je trouwens dat André dit nummer eigenlijk schreef met een heel speciaal doel? Hij was het zat dat kroegbazen aan het einde van de avond altijd de lichten wreed aandoen en een saaie plaat opzetten. Van bitterzoet sfeer van de Amerikaanse kroeg stappen we gewoon eventjes over naar deze plaat van Leo Sayer. When I Need You.

1977, het was winter, dat kan me nog heel goed herinneren. Leo Sayer met When I Need You. Goldie Alexander, kennen we die nog? Spend My Life With You.

0: Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met bijna 200 kilometer file. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door wegwerkzaamheden en grenscontroles. Er zijn ook ongelukken gebeurd, zoals op de A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort en Barneveld een half uur oponthoud. Twee rijstroken zijn daar dicht. A2 Utrecht richting Den Bosch voor Zaltbommel 10 minuten. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Echt en Borren 20 minuten vertraging na een aanrijding. Twee rijstroken zijn dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en de Meren een kwartier door bergingswerkzaamheden. Eén rijstrook is dicht. Op de A50 Os richting Eindhoven is een ongeluk gebeurd tussen Uden en Veghel. Een half uur extra reistijd. Het verkeer moet daar over de vluchtstrook. En door wegwerkzaamheden op de A50 staat daar file op de N304. Apeldoorn richting Ede. Tussen Hoenderloo en Otterlo drie kwartier extra reistijd.
0: De allerbeste hits hoor je hier.
2: De allerbeste hits hoor je hier.
3: Radio.
2: Met René van Elst.

Dat is de titel van deze plaat. In the Army Now. Jawel, het is een cover dat 5 jaar eerder werd opgenomen. Maar Status Quo vond het zo ontzettend een goede plaat. Maar in ieder geval was het geschreven door het Nederlandse duo Bolland en Bolland. Van marcherende legertrommels van Status Quo schakelen we nu over naar een van de meest gedraaide, meest emotionele, meest tijdloze liefdesverklaringen uit de moderne popgeschiedenis. Dit is John Legend en All of Me.

0: Once Upon a Long Ago. Oftewel Paul McCartney. En natuurlijk volgens mij wel met de Wings toen. Ja, dat weet ik eigenlijk niet zo zeker. Maar het maakt allemaal niet uit natuurlijk. We gaan even een biootje doen.
1: Het is weer tijd voor een biografie. Waar muziek en verhalen samenkomen.
2: Waar muziek en verhalen samenkomen.
0: Als zanger, bassist en componist wist hij humor, melancholie en scherpe observaties te verbinden met toegankelijke pop. Maar zijn naam blijft onlosmakelijk verbonden met Doe Maar, de band die begin jaren 80 uitgroeide tot een ongekende cultureel fenomeen. Over wie hebben we dat dan? Nou, Henny Vrienden was een van de meest invloedrijke stemmen in de Nederlandse popgeschiedenis. Hij is geboren in 1948 in Wilvarenbeek, ontwikkelde zich al vroeg tot een veelzijdige muzikant. En voor zijn doorbraak werkte hij als sessiebassist en componist, waar hij zijn sterke gevoel voor melodie en productie verfijnde. Met Doe Maar schreef hij klassiekers als De Bom, Is Dit Alles en Sinds een Dag of Twee. Nummers die generaties blijven raken. Na het uiteenvallen van de band in 1984 bouwde Vrienden een indrukwekkende solo-carrière op. En werd hij een veelgevraagd componist voor film en televisie. Zijn latere werk werd rustiger en meer beschouwend, maar altijd herkenbaar door zijn melancholische en helderheid van taalgevoel. Doe Maar keerde er meerdere keren terug voor een succesvolle reunie, waarbij Vrienden opnieuw een centrale creatieve kracht was. En zijn invloed op de Nederlandse artiesten blijft groot en zijn muziek wordt nog altijd veel beluisterd. Hij overleed in 2022, maar zijn nalatenschap leeft voort in de oeuvre dat zowel populair als inhoudelijk is. En natuurlijk lees je het hele artikel op www.popmagazine.nl.

Goed, vrienden van de show. Ik ga eruit met Salomar en A Night to Remember. En volgende week ben ik gewoon weer op je radiostation. En als je een mailtje wil sturen, info@renévanels.nl. Een fijne dag nog. Dag.

0: staan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Even lang was ik gezonder, maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug, ik moet terug naar jou. Ik wil uit
1: de wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
2: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. Volgens de ANWB gaat maar net iets meer dan de helft van de Nederlanders op vakantie deze zomer. Ze ondervroegen daarvoor 4000 mensen. 52% melden in juli of augustus op vakantie te gaan. 2 jaar geleden deed nog bijna 3/4 van de ondervraagden dat. Door de mensen die thuis blijven zijn de hoge kosten het vaakst genoemd als reden daarvoor. De mensen die wel gaan doen dat het vaakst met eigen auto. Een derde blijft in Nederland. Ruim 9 van de 10 blijven binnen Europa. De politie heeft een man opgepakt die wordt verdacht meerdere aanrandingen te hebben gepleegd in Spijkenisse onder de rook van Rotterdam. Er zijn 3 meldingen bekend die mogelijk met elkaar te maken hebben. In een van de gevallen werd een meisje dat haar hond uitliet de bosjes ingetrokken. Buurtbewoners hoorden het meisje gillen, waarna het meisje wist ontkomen en de dader de benen nam. De man werd rond 1 uur vannacht aangehouden na een burgernetmelding. En de politie is sinds april op zoek naar de onderkaak van het zogenaamde hulmeisje. Dat meisje werd bijna 50 jaar geleden dood aangetroffen vlakbij de toenmalige parkeerplaats De Heul langs de A12. Haar graf is de afgelopen jaren meerdere keren geopend om het stoffelijk overschot te onderzoeken met nieuwe forensische technieken. De laatste keer ontbrak de schedel. Die werd later teruggevonden in een politieopslag, maar de kaak ontbreekt nog. Het weer vanmiddag ongeveer 20 graden in het noorden tot 26 in het zuidoosten. Aan zee staat een matige westenwind. En dit was het radionieuws.
1: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat ruim 200 kilometer file. Vooral wegwerkzaamheden en grenscontroles veroorzaken files. Maar er zijn ook ongelukken gebeurd. Zoals op de A2 Eindhoven richting Maastricht tussen Sint-Joost en Porren. Een half uur vertraging, 2 rijstroken zijn dicht. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam staat een auto met pech tussen Den Haag-Zuid en de Benelux-tunnel een half uur oponthoud. A12 daarna richting Utrecht tussen Woerden en de Meren. 20 minuten extra reistijd na een aanrijding. 2 rijstroken zijn dicht. De A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en de Meren. 20 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht.

Jesse Johnson en She Can't Resist, The Grooveyard. Hartelijk welkom. Leuk dat je erbij bent. 2 uur lang dance classics uit de 80s, 90s en zelfs ook de Zero's af en toe. Rise from the Ark. Nu, Rise from the Ark. Rise from the Rank. Hier is Eight, zo heet de band. Eight.

0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, er staat 180 kilometer file. Er staan vooral files door grenscontroles en wegwerkzaamheden. Er zijn ook ongelukken gebeurd. De langste files staan op de A2 Utrecht richting Den Bosch tussen Culemborg en Afrikerk Driel, 20 minuten extra reistijd. A2 Eindhoven richting Maastricht tussen knooppunt het Vonderen en Born, een uur vertraging door bergingswerkzaamheden. Er zijn 2 rijstroken dicht. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en de Meren een kwartier oponthoud door bergingswerkzaamheden. 1 rijstrook is dicht. Door wegwerkzaamheden op de A20 is het druk rond Rotterdam, met vooral op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Bresseplein een half uur oponthoud. En door werkzaamheden op de A50 staat een file op de N304 Apeldoorn richting Ede. Vanaf Hoenderloo is de vertraging 3 kwartier.

Carton en She's a Bad Member. Ja, maar begin jaren 80, begin 1981 dat deze plaat uitkwam. En Amerika hoog gescoord. Ja, zeker weten. Virgo 4 nu met In A Vision. Achteraan Luther Vandross met een heel apart nummer. Power of Love. Het is wel een geld hit geweest. Is de

dat wel. We moeten verder nog zonder over Power of Love. En Figure 4 en In A Vision hoorde je daar weer voor. En dit is Kashif, de onlosmakelijk verbonden is aan vele artiesten. Wat ik al zei, Evelyn Champagne King, natuurlijk Personal Touch, die geschreven heeft. En ook van Melba Moore heel veel gedaan. Hier is Kashif en Olaf.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 3 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 12:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. Daar was toen ook een tak van Al-Qaeda bij betrokken. In Teheran, in Iran, is een enorme menigte naar het Mosalla-gebedscomplex gekomen voor het begin van de dagenlange begrafenisceremonies voor de overleden opperste leider Ayatollah Ali Khamenei. Autoriteiten verwachten dat alleen al in de hoofdstad meer dan 10 miljoen mensen zullen toestromen. Rouwende mensen dragen rode vlaggen en roepen om wraak. Khamenei werd in februari gedood bij Amerikaans-Israëlische aanvallen die leidden tot een regionale oorlog. En de jaarlijkse Independence Day Parade in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. gaat vandaag niet door in verband met de hitte. Het is daar nu ruim 30 graden en naar verwachting worden later vandaag temperaturen ruim boven de 40 graden gehaald. Ook meerdere andere evenementen buiten de hoofdstad die verband houden met de viering van 4 juli en het 250-jarig bestaan van de VS zijn qua openingstijden aangepast of afgelast. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En dit was het radionieuws.
2: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg met ruim 150 kilometer file. De meeste files worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Tussen Waardenburg en Knoopend Everdingen een kwartier oponthoud. A12 Arnhem richting Den Haag tussen Houten en De Meren een kwartier vertraging door bergingswerkzaamheden. Er is 1 rijstrook dicht. A16 Breda richting Rotterdam voor Knoopend Terbrechtseplein een kwartier door werkzaamheden op de A20. En de A50 is dit weekend dicht door werkzaamheden. Daardoor rijden mensen om via de N304 Apeldoorn richting Ede. Daar staat file tussen Hoenderloo en Otterloo. De extra reistijd is 3 kwartier.

I'm warning you, zo is het. Want er komen een paar rondjes aan uit de 80's, Bailey en Bridges. En Come On and Get It van Vanessa Williams met Right Stuff, ook nog bekend. Heavy D and the Boys nu, met Somebody For Me.

Guy. Heel veel gave dingen gemaakt. Heel veel swingbeat. Heel veel New Jack Swing. Dit was een van Round and Round, Merry Go Round of Love uit 1988. Bailey and Bridges. Ik had het er eerder al over net in de show. Aan het begin van dit half uur. Come on and get it.

0: Radio Amerika met de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg. Er staat ruim 150 kilometer file. Veel files worden veroorzaakt door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A12 Arnhem richting Den Haag tussen Bunnik en knooppunt Oude Rijn een kwartier op onthoud. A16 Breda richting Rotterdam van knooppunt de Bresseplein 20 minuten. A59 Zierikzee richting Den Bosch tussen Waalwijk en afrit Heusden. Een half uur vertraging door een ongeluk, 1 rijstrook is dicht. En door werkzaamheden op de A50 staat er file op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterloo 20 minuten op onthoud.

Nina Marie uit 1986 alweer, zeg maar. Ja, het is wat Bon Rock, Give Me What I Want, Steel Mind, Bad Passion, de Flaming Dalem remix zometeen. Ook nog is Pebbles en Good Town. Beetje swingbeat. Ah, dat is leuk zeg. 1990 kwam zo mee.

0: Jackson en Diamonds als één na laatste vocale. En nu de To Life Crew en Get It Girl. Bedankt voor het luisteren en wij spreken elkaar volgende keer weer. Keep on dancing in good health.
1: I would lie to you. I want you to get ready to get on, because I've got some old nasty ass shit to talk tonight.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 4 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. Volgens de politie kan het verkeer op de A12 weer doorrijden. Een demonstratie van Extinction Rebellion, die rond de middag begon bij Houten, is beëindigd. Mensen die rond 00:30 de parallelrijbaan blokkeerden, zijn aangehouden vanwege het in gevaar brengen van de verkeersveiligheid. De politie heeft busjes ingezet om klimaatactivisten die in de berm gingen zitten af te voeren. De gemeente Utrecht had de vooraf aangekondigde demonstratie op de A12 verboden. In Mali zijn vanmorgen vroeg op 5 locaties een militair kamp, een gevangenis en meerdere steden en dorpen aangevallen door gewapende opstandelingen. Er zijn nog geen berichten over slachtoffers. Touareg-rebellen van de FLA zouden hebben bevestigd meegedaan te hebben aan een aanval in het noorden. Eind april voerden separatisten ook al op grote schaal aanvallen uit op het leger van de regering. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Het is druk op de weg, maar de files nemen nu af. Er staat nog ruim 100 kilometer. De meeste vertraging is er door wegwerkzaamheden en grenscontroles. De langste files staan op de A2 Den Bosch richting Utrecht voor knooppunt Everdingen 10 minuten oponthoud. A15 Nijmegen richting Gorinchem tussen knooppunt Del en Afrit Leerdam 10 minuten. A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt Bresseplein 10 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede tussen Hoenderloo en Otterlo 30 minuten extra reistijd.
0: Meer muziek, meer plezier, meer radio.
3: Meer radio.
0: Dit is Radio Amerika.
4: Ja, ja, hey, hey, van harte welkom. Een uur vol met...
5: De Ruiten van 40 jaar.
6: Ruiten? En waar zou ik die voor moeten kennen dan?
7: The Connection.
0: Starting now.

0: van Milieu 24 Hours. En we starten vandaag deze connectie met The Weeknd.
1: Dit is de connectie.
0: Van harte welkom bij het radio- en online programma De Connectie. Tussen muziekgeneraties. Wij draaien weer muziek voor jong en oud, terwijl je dat eigenlijk niet mag zeggen. Maar ik merk dat steeds meer jonge mensen de wat oudere muziek waarderen uit de jaren 80 en 90. En wij hopen dat de wat oudere generatie de wat recentere muziek gaat waarderen. Zeg maar even de jongere muziek. En dan nog even over Son Monieu. Deze band komt uit Den Haag. En wist je dat ze al in 2019 begonnen met hun debuutalbum Faire de Son Mieux. Gevolgd door The Mustard Seed in 2021. Beide albums belanden in de top 100. Maar hun doorbraak bij het grote publiek vond plaats in 2022. En dat was met de single Multicolor. Dit programma heeft je het volgende te bieden. We hebben muziek die je kan verstaan. Op de helft van het programma hebben we twee keer een nummer in de Double Trouble met dezelfde titel. En vandaag gaat dat over Dessaan. We hebben twee classics. Eén van Michael Jackson zie ik zomaar voorbij komen. We hebben wat recente muziek. We hebben live muziek. En dat is de muziek die je echt beleeft. En we hopen dat je dit programma ook echt gaat beleven. Met muziek en de bijbehorende wetenswaardige feiten.
1: Welkom. De connectie.

prominent lid, deze band van de Connectie Collectie, waarin bands staan die al langer dan 25 jaar muziek maken. Dat doen ze zeker. Het duo wat overgebleven is met Jim Kerr in de leadzang. Connectie Music History. Wist je dat het de titelsong was van de film The Breakfast Club en dat het wereldwijd de nummer 1 hit was in 1985? Het is een Schotse new wave band en de belangrijkste leden zijn, zoals gezegd, Jim Kerr en Charlie Burchill. Ze werden in 1977 al opgericht onder de naam Johnny and the Self-Abusers. Mooie naam. Zeker. Ze werden beïnvloed door onder andere David Bowie en Magazine. Van die band heb ik nog nooit gehoord, dus die gaan we googlen. Ze vonden erkenning binnen de New Wave-stroming en de eerste singles werden helemaal geen succes. Nee, daarna schoven ze wat op in de richting van de commerciële pop- en New Wave-muziek. En dat is gelukt. Het is een enorme grote band geworden.

In de ether en online. En overal op je smartphone, tablet en speaker. De connectie. De connectie collectie. Connectie collectie.

0: Love and Exile, Charlie Puth, Michael McDonald en Kenny Loggins. En wij zijn er hier bij de connectie tussen muziekgeneraties als de kippen bij als dit soort artiesten weer opnieuw muziek uitbrengen. Laten we Michael McDonald eruit lichten. Een van onze favorieten. Ja, de zanger van de Doobie Brothers. Hij werd tot nood gedwongen omdat de andere zanger de band verlaten had. En toen kwam het succes, want wat een stem had deze man. Hij gaf in 1982 zijn laatste concert met de Doobie Brothers. Dat was toen voorlopig, want we weten inmiddels dat ze weer opnieuw muziek maken en concerten geven. Hij was net aan zijn solo carrière begonnen toen. En zo scoorde hij in 1984 een hele grote hit met Yamo Be There, duet met James Ingram. En in 1986 kwam daar een nummer 1 hit in Nederland bij met Patti LaBelle, On My Own, ook een duo. En ook Sweet Freedom werd een hit. Aan het eind van de jaren 80 was zijn populariteit sterk gedaald. Maar in 1994 werd zijn single I Keep Forgetting een hit als sample en regulate van Warren G en Nate Dogg. De grote hit. En in 2001 kwam er een nieuwe versie uit van Sweet Freedom. En dat was samen met Sapri Duo.
1: Double trouble.

0: kijken er heel het jaar naar uit naar de Sunny Days. En als we er zijn, dan kunnen we ervan genieten. We draaiden Brockhoff en daarvoor Armin van Buuren en Josh Akambi. En de Sunny Days, die wereldwijde enorme grote hit uit 2017. Ook dit nummer klinkt anders dan de eerdere nummers van Armin, waarin die I Need You de balladkant op ging. Hij heeft Sunny Days meer een dance-popgeluid en ligt het ook meer tegen de deep house aan. Hij zei er zelf over dat hij zich afvroeg wat een schilder nou zou fluiten op de steiger. Nou, dat floot hij toen en daar werd hij heel erg vrolijk van die melodie. Toen nam hij de instrumental op van Sunny Days. En later is daar de zang aan toegevoegd van Josh Akambi. En Nederland maakte het een hele grote zomerhit en ook in België. En was dat zo? En rond de kerst in 2017 werd er een afgeleide van gemaakt. En die heette Christmas Days, logisch. Een kersthit heb je voor altijd en misschien een zomerhit ook wel. Nogmaals van harte welkom. Je bent beland in de connectie tussen muziekgeneraties. Met zo direct nog Nederlandstalige popmuziek. Vrij recent, we hebben nog Michael Jackson. We gaan oud en nieuw met je vieren. En dat doen we door middel van muziek uiteraard. En live muziek, de muziek die je echt beleeft. En beleef dit hele radioprogramma samen met ons.
1: De meest fascinerende muziek uit vier decennia popmuziek. Dit is de generatie.

In een volgend leven ga ik leren mixen als DJ. Dat lijkt me fantastisch om te doen, maar ik kan het niet. Ik heb er helemaal geen gevoel voor en toch probeer ik het af en toe. Ach, waarom? Daar kan je wel tegen, toch? We draaiden Michael Jackson en Wannabe Started Something.

0: Elke week vieren wij dat grote feest, oud en nieuw met je. En dat deden we deze keer met een song van Marvin Gaye, die door Tima Likes Music opnieuw geremixed is. I Want You. En daarna hoorde je de originele versie. En het mooie is dat wat onbekendere nummers van deze grote artiesten uit het verleden weer opnieuw onder de aandacht komen en zo bekend worden bij een nieuw en jong publiek. En dat is een beetje de connectie die dit programma maakt tussen muziekgeneraties.
1: Hoi Rick, hier is Jacqueline. Afgelopen week dronk ik ergens een kopje koffie in het zonnetje met een mooi muziekje op de achtergrond. Dus ja, toen moest ik die muziek natuurlijk wel achterhalen. En ik heb het gevonden. Het is White Gloves van Kruangbin. Ik spreek het vast niet goed uit, maar het is heel erg relaxte muziek. Bij een kopje koffie, in de zon, ontspannen.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 5 uur.
1: Dit is Rob Krabbendam met het radionieuws. Honderdduizenden huiseigenaren zijn niet tevreden over hun VVE-beheerder. Bijna 30% vindt de dienstverlening ondermaats, terwijl de kosten blijven stijgen. Dat blijkt uit onderzoek van het RTL Nieuwspanel. Leden klagen over slechte communicatie, trage reacties en een laag kennisniveau. De beheerkosten stijgen vaak sneller dan de inflatie en er is geen keurmerk. Belangenorganisaties willen strengere kwaliteitseisen, toezicht en verplichte opleidingen voor beheerders. De Amerikaanse paus Leo XIV heeft ervoor gekozen om de 4 juli feestdag in de Verenigde Staten over te slaan en in plaats daarvan op het eiland Lampedusa te pleiten voor meer hulp aan migranten, die dit jaar al bijna 15.000 keer de gevaarlijke oversteek waagden vanuit Afrika. Hij hield daar een mis voor duizenden mensen, bezocht een monument voor omgekomen vluchtelingen en riep Europese leiders op tot een brede aanpak, variërend van noodhulp tot ontwikkelingssteun. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Naar verluidt is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne en het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om oud-burgemeester van Deurne Gerard Daendels. Bij zijn afscheid in 2010 werd hem de koninklijke onderscheiding Ridder in de Orde van Oranje Nassau gegeven. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. En de Britse koning Charles heeft president Trump en het Amerikaanse volk gefeliciteerd met de 250ste verjaardag van de Verenigde Staten. Hij schrijft op sociale media dat beide landen door de eeuwen heen een band hebben opgebouwd die gebaseerd is op vriendschap, vertrouwen en gedeelde waarden. Charles zegt uit te kijken naar de komende 250 jaar. In april was hij nog op staatsbezoek in de VS samen met Camilla. Het weer in het noorden bewolkt en kans op lichte regen bij 20 graden. Naar het zuidoosten toe meer zon en maximaal 26 graden. De westenwind is matig, op de Wadden vrij krachtig. En dit was het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan files op de A4 Rotterdam richting Amsterdam tussen Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp, 10 minuten vertraging. A4 van Amsterdam naar Den Haag tussen Hoofddorp en Roelvarensveen, 10 minuten door werkzaamheden. A12 Arnhem richting Duitse grens, voor de grens een kwartier. En op de A16 Breda richting Rotterdam voor knooppunt de Bresseplein een kwartier vertraging door werkzaamheden op de A20.
3: Het allerbeste uit 50 jaar popmuziek, classics en hits. Radio Amerika.
4: Een heel hartelijk welkom bij dit radioprogramma dat de zomerconnectie als titel meekrijgt, omdat wij alleen maar zomerhits draaien. Met Sun of Beach in de titel of een zomersritme.

Van harte welkom in de Zomerconnectie, waar we de beste zomerhits voor je draaien. En ook de grootste. Je hoorde Elvis Crespo en Suavemente. En daarna La Isla Bonita en Madonna, dat heb je herkend. Dit radioprogramma zit boordevol met zomerhits, zomerse muziek. Dat is wat er in het format komt van dit radioprogramma. En anders moet er een lekker zomerse ritme in zitten. Of er moet een Spaanstalig, Italiaanstalig, Franstalig beach mag in de titel zitten. Of sun, of hard. Nou, dat alles maakt die mix van de muziek die je hoort in dit programma. Yeah.

Santana en Wyclef Jean met vaak dat Latino-ritme in de nummers. En dat klinkt toch heerlijk in een zomerconnectie als deze. Met hiervoor Marcello Bello, Questo Amore van Eros Ramazzotti. En daarvoor Quereme Mucho van Julio Iglesias. Ik doe mijn best om een beetje Spaans en Italiaans te klinken. Maar Spaans en Italiaanse mensen zullen me uitlachen erom. Want dat klinkt natuurlijk heel anders als je het echt spreekt. Wij draaien de grootste zomerhits en zijn blij dat voor je te doen. En hopen jou ook een beetje blij te maken daarmee.

een van mijn favoriete nummers en naar zomerhits alle tijden. Tom Brown en Funkin' for Jamaica. Heerlijk nummer is dat. En daarvoor draaiden we Aiko Aiko, Mabisti van Justin Wellington en A Small Jam. En daarvoor Lion Bailey en A Summer Rain. Ja, de zomerklanken die vliegen je hier om de oren. Als je ons wilt bereiken, dan kan dat altijd via de connectie @gmail.com.

een van de grootste zomerhits aller tijden, die ook alweer dateert uit 2003. De Summer Jam van The Underdog Project in de Summer Mix. En daarvoor 7 Days in Sunny June. En inderdaad, juni is tegenwoordig behoorlijk zonnig. Net zoals mei in april begint het al een beetje. Het voorjaar en de zomer zijn warmer en zonniger dan enkele jaren geleden. Alhoewel het soms wel heel erg warm wordt. En dat is dan misschien weer het nadeel. Daarvoor draaiden we Natasha Bedingfield en Pocket Full of Sunshine. We zijn niet allemaal zo dol op de zon. Zeker niet als het heel erg bloedheet is. Soms moet je er gewoon voor schuilen. En tegenwoordig heeft een paraplu een dubbele functie. Het is ook bijzonder handig als je onderweg bent. En je moet lopen of staan in de brandende zon om dan een paraplu op te zetten. Dan is het ineens een parasol.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 6 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het partijkantoor van de Duitse radicaal-rechtse partij AfD is vandaag in het Duitse Erfurt bekogeld met vuurwerk en verfbommen. De politie raakte slaags met demonstranten, enkele agenten raakten daarbij gewond. De naar schatting 20.000 betogers demonstreerden tegen de opkomst van de partij en blokkeerden toegangswegen. De AfD staat op kop in de peilingen van verschillende Oost-Duitse deelstaten en maakt daar kans op meeregeren. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Volgens de Mexicaanse actiegroep Article 19 zijn er de afgelopen 1,5 jaar al zeker 10 journalisten vermoord in Mexico. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Bij een aanrijding tussen een auto en een vrachtwagen in Helmond is de bestuurder van de personenauto om het leven gekomen. Na verluid is het slachtoffer een man van 80 uit Deurne. En het Eindhovens Dagblad meldt dat het gaat om de oud-burgemeester van Deurne, Gerard Daendels. De politie doet nog onderzoek op de plaats van het ongeluk. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika met de ANWB Verkeersinformatie.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Op de A1 Apeldoorn richting Amersfoort is een ongeluk gebeurd. Tussen Afrit Hoenderlo en Kootwijk is de vertraging 20 minuten. En op de N304 Apeldoorn richting Ede voor Otterlo 5 minuten vertraging.

ochtend, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rinus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rinus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 7 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde Schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens waarnemers is Zelensky van plan de Krim binnenkort weer terug te veroveren. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. In Mexico zijn 4 medewerkers van de gemeentepolitie opgepakt op verdenking van betrokkenheid bij de moord op misdaadjournaliste Roxana Guzman. Zij werd begin vorige maand door gewapende mannen uit haar woning ontvoerd. Haar lijk werd later teruggevonden in de staat Veracruz. Het zou volgens lokale media zijn opgelost in een vat met chemicaliën. Premier Jette heeft opgeroepen om de druk op Rusland vol te houden om het land tot een staakt het vuren en vredesonderhandelingen te bewegen. Jette deed zijn oproep tijdens de opening van de jaarvergadering van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, OVSE, vandaag in Den Haag. Oekraïne verdedigt volgens de premier niet alleen zijn eigen grondgebied, maar ook de vrede en veiligheid op ons hele continent. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het ook in de avond droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.
0: Radio Amerika. Met de ANWB verkeersinformatie.
2: Radio Amerika.
3: Radio Amerika.
4: Elizabeth.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 8 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daendels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daendels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. Volgens de Oekraïense president Zelensky heeft zijn land de controle over de Zwarte Zee. Hij zegt in een bericht op X dat het een overwinning is waarvan velen geloofden dat die onmogelijk was. Zelensky verwijst naar de aanvallen op de Russische vloot en havens en ook op de Krim. Zijn leger heeft de aanvallen op dat in 2014 door Rusland geannexeerde Schiereiland geïntensiveerd, waardoor er daar nu brandstoftekorten zijn. Volgens een bericht in de Telegraaf is in Pakistan een Nederlandse vrouw ontvoerd en verkracht. Een van de verdachten is de kleinzoon van de Pakistanse vicepremier. De vrouw werd na een politieactie bevrijd en heeft medische hulp gekregen. Ze zou met nog een andere vrouw naar een verlaten huis zijn meegenomen, waar hun documenten en persoonlijke bezittingen zouden zijn afgepakt en zij gemarteld en verkracht werden. Het ministerie van Buitenlandse Zaken is bekend met de zaak. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.

0: Iedere zaterdagochtend vanaf 10 uur maak jij een reis door de muzikale jaartelling. Klinkende klassiekers. Een programma met het beste uit 40 jaar popmuziek. De 12 Inch, De Tweeluik en Mohammed K. Klinkende klassiekers. Iedere zaterdagmorgen van 10 tot 12. Hier op Radio Amerika.
1: De wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 9 uur.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. De man is van ongeveer 200 meter hoogte naar beneden gevallen in een kloof in het Zuid-Duitse Beieren bij het populaire wandelgebied rond de Chiemsee. Hulpverleners met honden en drones hebben het gebied doorzocht en vonden het lijk van de man aan het einde van de middag. Het lichaam is met een helikopter naar het dal gevlogen. Bij de protestactie op de A12 bij Houten vandaag zijn meer dan 270 demonstranten aangehouden. 21 van de actievoerders die de snelweg met hun auto probeerden te blokkeren zitten nog vast, zo meldt de politie. De demonstratie, die was georganiseerd door Extension Rebellion en Utrecht voor Palestine, was door de gemeente Utrecht verboden. En de demonstranten werden meteen bij het begin al door de mobiele eenheid verwijderd. De automobilist die vanmiddag bij een verkeersongeluk bij Helmond om het leven kwam, is inderdaad Gerard Daendels, oud-burgemeester van Deurne. Zo bevestigt de gemeente een eerder bericht van het Eindhovens Dagblad. Daendels is 80 jaar oud geworden. Hij verongelukte vandaag toen zijn auto tegen een vrachtwagen botste op de N279. De weg is afgesloten. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van het ongeval. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Dat meldt Omroep Friesland. Er worden veel veulens met soms ernstige afwijkingen geboren, omdat er wordt gefokt met maar een paar superhengsten die familie van elkaar zijn. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het ras werd in 2016 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot mooiste paard ter wereld. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 10 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. De reparatiewerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam ten gevolge van een kabelbrand duren volgens ProRail nog tot zeker maandag 5 uur 's morgens. Door de stroomstoring rijden er al sinds 29 juni geen treinen tussen Rotterdam en Breda. De oorzaak van de brand in een kabelgoot is nog niet bekend. Het komt volgens ProRail niet door de hittegolf en ook van sabotage gaat het bedrijf niet uit. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Een 19-jarige Duitser is vanmiddag dood teruggevonden na een val in de Duitse Chiemgauer Alpen. Hij was sinds vrijdag vermist. De man is van ongeveer 200 meter hoogte naar beneden gevallen in een kloof in het Zuid-Duitse Beieren bij het populaire wandelgebied rond de Chiemsee. Hulpverleners met honden en drones hebben het gebied doorzocht en vonden het lijk van de man aan het einde van de middag. Het lichaam is met een helikopter naar het dal gevlogen. En de toekomst van het bekende gitzwarte Friese paard staat op het spel vanwege inteelt en geldbejag. Dat meldt Omroep Friesland. Er worden veel veulens met soms ernstige afwijkingen geboren, omdat er wordt gefokt met maar een paar superhengsten die familie van elkaar zijn. Het Koninklijk Fries Paardenstamboek, KFPS, laat weten met een nieuw fok- en selectiebeleid te komen. Het ras werd in 2016 in de Verenigde Staten uitgeroepen tot mooiste paard ter wereld. Het weer, het is vooral in het noorden bewolkt en bij een matige tot vrij krachtige westenwind blijft het droog. Het koelt vannacht af naar 15 graden. Morgen wisselend bewolkt en een graad of 18 tot 23. Tot zover het radionieuws.

radio bent, op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 11 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. In verschillende steden van ons land zijn Marokkaans-Nederlandse voetbalfans feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning van Marokko op Canada van vanavond. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 12 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. In verschillende steden van ons land zijn Marokkaans-Nederlandse voetbalfans feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning van Marokko op Canada van vanavond. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In het Duitse Braunschweig heeft een gezin bij het renoveren van hun tuin al meer dan 1000 menselijke botten en tanden gevonden. De politie doet onderzoek, maar sluit een misdrijf uit. Onderzoekers schatten dat de botten tussen de 50 en 100 jaar oud zijn. Mogelijk is bij bouwwerkzaamheden in de jaren 60 aarde van een oude begraafplaats gebruikt. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. In de nacht koelt het af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: waar je ook bent. Op het Centraal Station, op je werk, in de kantine, in de auto of gewoon lekker thuis languit op de bank. Van maandag tot en met vrijdag tussen 10 en 11 kun je genieten van geurige koffie, Rienus van der Meer en de lekkerste muziek. Koffie met Rienus. Maandag tot en met vrijdag van 10 tot 11.
1: I'm a dance with the devil like I got none to lose, fall down, feather like I'm a dance cause you're devil like You cross the line 100 times overriding wrongs and rights Fell down, feather like You make me wish I'd never grow up But I've grown up I wish you'd never shown up But you showed up I wish I'd never grow up But I've grown up now I wish you'd never shown up But you showed up

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 1 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws.
2: In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de derde verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.

0: wereld in 2 minuten. Dit is het nieuws van 2 uur.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. In verschillende steden van ons land zijn fans van het Marokkaanse voetbalelftal feestend en toeterend de straat opgegaan na de overwinning op Canada. In Amsterdam, Den Haag en Rotterdam is met vuurwerk gegooid en zijn uit voorzorg straten afgezet. Er zijn enkele aanhoudingen verricht. Het Marokkaanse team heeft door de overwinning de kwartfinale van het WK bereikt dat in Canada, Mexico en de VS plaatsvindt. In Parijs heeft zaterdagmiddag een man de Eiffeltoren beklommen en daar een Amerikaanse vlag opgehangen. Hij werd op een hoogte van 275 meter op de 3e verdieping van de toren door de politie opgewacht en aangehouden. Het plein onder het Franse monument was korte tijd ontruimd. De man heeft geen reden voor zijn actie opgegeven, maar wellicht heeft die te maken met het 250-jarig bestaan van de VS dat vandaag wordt gevierd. De Franse arts die met een ebola-besmetting in een ziekenhuis in Frankrijk lag, is hersteld en naar huis teruggekeerd. De man had de besmetting opgelopen tijdens een verblijf in de Democratische Republiek Congo. 5 mensen met wie hij nauw contact heeft gehad zitten in thuisisolatie. In Congo zijn er ruim 1500 mensen besmet met het dodelijke virus. Volgens officiële cijfers zijn er tot nu toe 473 sterfgevallen, maar dat aantal loopt mogelijk nog op. Het aantal dodelijke slachtoffers van de aardbevingen in Venezuela van eind juni is opgelopen tot bijna 3000, melden de autoriteiten. Met name de kustregio in het noorden van het land werd zwaar getroffen door de bevingen. Er wordt nog altijd gezocht naar overlevenden. De interim-president van Venezuela heeft een 7-daagse periode van nationale rouw afgekondigd. Het weer, het is half tot zwaar bewolkt en er kan hier en daar wat regen vallen. De westenwind is matig boven land en vrij krachtig aan de kust. Het koelt in de nacht af naar 15 graden. Overdag wordt het tussen de 18 en 23 graden. Tot zover het radionieuws.